0: voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu...

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Giri Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige IS-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer. Blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op outdoor nog bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Andic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf, maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sportacus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotte van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europa Run. It's not-

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren.

0: Maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt, is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Songs and Stories.

0: out of line. And I just can't keep on dying.
1: Blues aan het begin van Songs and Stories van een van de grootmeesters van het genre. Je hoorde Muddy Waters.
2: Songs and Stories met Edwin Wendt.
1: Deze Amerikaanse rhythm and blues hit uit 1948 trapte een Songs and Stories af voor ik het Telram weer eens een keertje thuis heb gelaten. Wel heel uiteenlopende muziek weer. En je hoort muziek uit de hele periode van de jaren 40 tot nu, maar uit vrij willekeurige jaren. Van de hand van nieuwe die ik heb uitgezocht is dit er eentje. Uit Rotterdam, Romy Liz Rose.

Na de Rotterdamse Romy Liz Rose, van wie pas de plaat I Am June verscheen, hoorde je nog een Nederlandse plaat, Wild Sensation. Een voorjaarshit uit 1970 van de Eindhovense Mr. Albert Show. En daar zat onder andere saxofonist Bettus Borgers bij, die later met de Golden Earring en Herman Brood zou samenspelen. Zometeen naar de VS en naar Wit-Rusland. Eerst nog iets Nederlands. Van de eerste lang verwachte LP van het Amsterdamse Higby. Slow Death of a Good Girl heet die plaat. Dit is Hedgehog.

0: Je zou ze niet direct met de Nederlandse groep Urban Fire associëren, maar de band Chicago maakte net als Urban Fire LP's vol met lang uitgesponnen, ingewikkelde nummers met lange instrumentale stukken. Maar ook pakkende hitsingles. Daar was dit een voorbeeld van. In 1973. Ik vind het trouwens een vreselijk opwindend nummer dit. Feeling Stronger Every Day van Chicago.
1: Songs and Stories.
2: Edwin Wendt.
0: Liet je net al wat muziek horen uit de stad waar ik ben geboren en opgegroeid, Rotterdam. Dit is muziek van het eiland waar ik al 30 jaar woon. Het meest zuidelijke Zuid-Hollandse eiland, 50 kilometer onder Rotterdam, Goree Overflakke. Uit de as van Charades, ook een hele leuke band trouwens, herreed vorig jaar Poser Beach. Hier zijn Joost, Sebastiaan, Frank en Gerben met Out of Place.

Ook een nummer van een heerlijke liveband, Poison Beach met Out of Place. En als u vaker naar Songs and Stories luistert, heb je ook wel vaker muziek van Geroe Overvlak heen gehoord. Want dat barst hier van de bandjes. Elk voorjaar is er een tweedaags festival met alleen maar bands die een link met het eiland hebben. En aan het eind van het jaar de coversessies, waarin leden van al die bands in gelegenheidssamenstellingen liedjes coveren. En afgelopen jaar was een van de hoogtepunten een duet van Isa Schoutens en Marilyn Stolk. Dit nummer was op het lijf geschreven. Salt in the Wound, je hoort Boy Genius.

het klinkt alsof het is opgenomen op een goedkoop cassettebandje rond 1980. Dat van dat cassettebandje klopt dan misschien wel, maar zo oud als 1980 is deze plaat niet. Molchat Doma heet deze band uit Wit-Rusland. En dit komt uit 2018. Danchevat. En ik hou van balans, dus na een paar intense nummers even een arbeidsvitamintje tussendoor. 1967, David McWilliams.

Een van mijn favoriete bands van de laatste jaren. English Teacher. Ik zag ze een paar jaar geleden op het Left of the Dial Festival in Rotterdam. Dit was van hun eerste LP, het titelnummer uit 2024. This Could Be Texas. En dit is niks. Althans, zo heet het nummer. De zanger heet Maarten van Roosendaal.

goed, je bent nu 4 hartinfarcten verder. Nooit naar iemand geluisterd. Je bent een echte kerel. Maar dit is nu werkelijk je sterfbed. Je kijkt naast je, je denkt verdomd, die dame ken ik. En je zegt, liefst, ik heb nog nooit van iemand zoveel gehouden als van jou.

verven, waar ben je nou mee bezig? En het begint je langzaam te dagen. Weet je wat jij moet doen? Niks. Blijf nou maar rustig liggen en doe niks. Niks. Hou nou maar op met ademhalen en doe niks.

0: Zangerstrot, een van de beste disco- en soulzangeressen wat mij betreft. Loletta Holloway uit 1976. Precies 50 jaar oud dus. Je hoorde Dreaming.
1: Songs.
0: 1964, The Pretty Things, Don't Bring Me Down.
2: And Stories.

Bijna aan het slot van Songs and Stories hoor je dit nog even een nieuwe. Morn heet het bandje. And I watched you as your mind slipped far away from me. Dank voor het luisteren naar deze reis door de tijd tussen 1948 en 2026. Ik hoop dat je het leuk vindt. Even nog terug naar een plaat van precies 40 jaar geleden. Dromerige muziek van Victoria Land, het album van de Cocteau Twins. Graag tot de volgende wat Songs and Stories betreft. En dit is het besluit. Lazy Calm.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme

0: toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Country Express.
2: Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Country Express.

0: Goedenavond, luisteraars. Allemaal weer heel hartelijk welkom. Fijn, u bent weer afgestemd op Omroep Archipel. En dan kunt u het komende uur gaan luisteren naar een aflevering van The Country Express. Techniek, Leo van Wageningen. Achter de microfoon, cowboy Willy Wilfried. Ja, en we hebben vanavond hoog bezoek in de studio. U heeft ze al heel vaak op de radio gehoord. We hebben al heel veel aandacht aan haar besteed. Omdat ze zoiets elke maand wel met een nieuw liedje komt. Maar ze is er nu. Welkom, Jazzy Bo.
1: Goedenavond.
0: En wij gaan dadelijk heel veel leuke muziek van jou draaien. Je hebt je man ook meegebracht. Welkom, Frans. Frans zegt niks. Maar Jazzy Bo wel.
1: Jazeker.
0: Ja, gelukkig wel. Maar wij beginnen altijd met de gospel. Hè? Dat is traditie bij Omroep Archipel. En Leon heeft er vanavond weer eentje voor ons uitgezocht. Ik zie hier een hele grote, forse man staan. Dus volgens mij een rapper, Jelly Roll. En die andere daarnaast, ja, die ken ik heel goed. Dat is Dolly Parton. En samen gaan zij voor ons zingen, Dear God.

0: Ja, dat was Dear God. En dat werd gebracht door Dolly Parton en Jelly Roll. Ja, nogmaals van harte welkom, Jessie Bo.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn, eindelijk een keer.
0: Ja, jij was heel benieuwd wat hier allemaal in de keuken gebeurt.
1: En absoluut.
0: Wat wij allemaal doen. Want wij belden jou natuurlijk regelmatig.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan zag je ons niet. Ja, nee. Je kon ons wel zien via allerlei wegen, maar niet echt. En hoe bevalt het hier op het eiland?
1: Ja, superleuk. Ik ben echt verrast. Ik had er niet echt een voorstelling van, maar ik vind het heel leuk tot nu toe.
0: Tot nu toe, ja. Want we gaan nu natuurlijk beginnen. We hebben de gospel gehad. En de Belgen zeggen dan altijd, we zijn vertrokken met de Country Express.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn nu onderweg. Je weet, de Country Express is een hele mooie trein, hè? Die in Amerika echt rijdt. Mm. Die heet Country Express. En daar gaan wij nu mee onderweg. En we gaan beginnen bij het begin. Want we hebben het al eens vaker verteld natuurlijk. Hoe ben jij eigenlijk in de muziek gerold?
1: Nou, ik was heel klein en toen hield ik eigenlijk al heel erg van de muziek. En zover als ik me kan herinneren, was ik eigenlijk altijd met muziek bezig.
0: En dan zingen?
1: Ja, zingen, maar ook vooral. Ja, ik vond het altijd zo, ik ging mijn raam open doen en met mijn blokfluit dus voorstellingen geven.
0: Voor de buren?
1: Ja, voor de buren, de hele straat. Ja, absoluut. En op de kleuterschool heb ik een keer meegedaan met een musical. Vond ik ook superleuk om te doen. En muziekles. Eigenlijk altijd met muziek bezig geweest. Zowel als ik me kan herinneren.
0: Je bent er gewoon mee geboren.
1: Ja, ik denk het.
0: Zit in de genen, zeggen ze dan.
1: Ja, precies.
0: Maar op een gegeven moment, ja, dan ben je niet meer klein. En dan word je dus groter. En hoe kom je dan eigenlijk in de wereld terecht dat je iets gaat maken voor het grote publiek?
1: Nou, dat is eigenlijk ik durfde dus eigenlijk, dat is heel stom. Ik durfde eigenlijk niet zo goed te zingen. Helemaal niet voor het publiek of voor andere mensen. Dus eigenlijk is dat nog niet zo lang geleden dat ik dat doe.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus dat is even een geheim onthuld. Ik ben gewoon maar begonnen. En in een ludieke actie samen met een vriendin van mij ben ik toen Missing You gaan zingen. En dat was eigenlijk zoiets van, ik ga me uitbrengen.
0: Kijken wat er
1: gebeurt.
0: Dat
1: was eigenlijk mijn debuut. Ja.
0: En pakte dat goed uit?
1: Ja, dat pakte wel goed uit. Ja.
0: Want vaak als dat gebeurt en dat is een teleurstelling, dan zie je mensen nooit meer terug. Die denken dan gelijk van, nou, ik krijg zoveel kritiek, laat ik maar stoppen. Wat dan vaak heel jammer is. Maar jij bent niet uit het veld geslagen. Zoals
1: nee, dat. Nee. Nee, ik had echt zoiets van, dit is mijn droom, ik ga dit doen. Hoe dan ook. En ja, als mensen het leuk vinden, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En vinden ze het niet leuk, dan ga ik nog alsnog mijn droom doen.
0: Dan ga je gewoon door.
1: Ja, precies. Ja.
0: Even kijken, Leon, die zit ondertussen al wat te zoeken. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat we ook wat van je gaan laten horen. Van je zangprestaties. Ik heb het net al gezegd, je had zo'n beetje elke maand een nieuwe. Toen wij kennis met je maakten.
1: Klopt.
0: En de eerste keer in de uitzending had, dan zei ik aan het eind voor de gein van, nou, tot over een maand, de Jessie Bo. En hoor, dan kwam ik hier. En dan Leon, die kwam al lachend binnen en zei, we hebben er weer één.
1: Ja.
0: Jessie Bo heeft er weer één gestuurd.
1: Ja, ik ben best wel fanatiek.
0: Ja. Ga je nog zo door? Gewoon nu, na nu, volgende maand, komt er weer één?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja,
0: ik vind het wel een mooie traditie.
1: Ja, ik heb gewoon heel veel inspiratie. En ja, ik ben gewoon nog lang niet klaar. Dus ja.
0: En je maakt niet altijd covers?
1: Nee. Mijn eigen nummers ook.
0: Eigen nummers?
1: Ja, ik schrijf tussendoor. Zelf. Ja.
0: Kijk, of Leon, ik zie daar. Ben jij dat? Die ik hier zie?
1: Ja, dat ben ik. Ja, daar was ik dus in mijn. Hoe oud zou ik daar zijn? Ik denk een jaar of 4 of zo.
0: En net als nu je koptelefoon op?
1: Ja.
0: En dat zingt volgens mij. Zullen we daar eens naar gaan luisteren dan? Ik zie dat daar staat Fame. Laat hem maar horen, Leon.

0: Ja, dat was Fame van Jazzy Bo. Ja, Leon die kon de anderen even niet vinden, maar hij gaat verder op zoek naar wat anderen. Heb je leuke herinneringen aan dit, Fame?
1: Nou, ja, ik vond Fame eigenlijk een mooi nummer, omdat ik vroeger altijd al zoiets had van ik wil beroemd worden. Ja, en dat was eigenlijk de reden. Ja, niet echt heel uitgemaakt of zo. Dat was het eigenlijk.
0: Dat is wel eerlijk natuurlijk. Van, nou, wacht even, ik wil gewoon beroemd worden.
1: Ja, dat was altijd mijn droom vroeger.
0: Is het een beetje uitgekomen?
1: Nou, ik doe wat ik leuk vind en ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja. Dus,
0: en ik weet, ik heb het je er net al verteld, hè, van jij zei eigenlijk ben ik niet helemaal country. Hè, want het zit... En dan komt de spreuk van Kris Kristoffersen boven water, die altijd zei: als een nummer wat je hoort klinkt alsof het country is,
1: Ja. Dan
0: is het gewoon country. Dus
1: precies.
0: Het is gewoon country. Ik zie hier dat hij gevonden heeft waar jij het over had.
1: Ja.
0: Zullen we die dan eerst maar gaan beluisteren? Ja, Missing You.

0: Ja, Missing You. U luistert naar The Country Express. En met techniek Leo van Wageningen achter de microfoon. Cowboy Willy Wilfried. Elke dinsdag bij Omroep Archipel tussen 20 en 21 uur. En vandaag hebben wij in de studio Jazzybo live. En we hebben ze al heel vaak gehad, gewoon via de telefoon. Maar nu zit ze er een keer live. En ze had als kind al de wens om beroemd te worden. Nou, wij gaan ze helpen om dat te worden. Want op een gegeven moment lukt dat gewoon, Jazzybo.
1: Ja, dat...
0: Heb je de moed laten zakken? Nee, toch?
1: Nee, absoluut niet. Nee, hoor.
0: Nee.
1: Nee, ik begin pas.
0: Dus, en wat ik eigenlijk ook vragen wilde, heb jij dan ook meegedaan aan dat soort, ja, wat zijn dat allemaal, wedstrijdjes waar je dan tegen elkaar moet uit de provincies en allemaal dat soort gedoe? Heb je daaraan meegedaan vroeger?
1: Nee, nooit. Nee, heb ik echt nooit gedaan. Nee, dat heeft me echt nooit. Nee, dat heeft me nooit getrokken of zo. Ik weet het niet. Nee, ik ben er geen type voor, denk ik.
0: Nee.
1: Nee.
0: En heb je al een grote ontdekker die je ontdekt heeft en zegt van, nou, oké, we gaan op tournee of we gaan dit of zo? Nou, want dat hoor je ook vaak. Want Ilse de Lange heeft dat natuurlijk gehad met Ruud Hermans. Die dan ineens zei van, oh, daar zie ik wel wat in. Maar ja, die ben jij nog niet tegengekomen?
1: Nou, er zijn wel wat op de achtergrond. Maar ik heb een beetje een rare... ik doe gewoon op mijn manier.
0: Je bent gewoon eigenwijs.
1: Ja, best wel.
0: Ja, maar dat mag.
1: Ja,
0: dat vind ik wel leuk.
1: Ja, ik heb gewoon zoiets van, ik wil... ik heb het voor mezelf, heb ik een beeld van. En zo wil ik het ook eigenlijk doen. En ja, ik zou er niet zo snel van afwijken.
0: Je gaat gewoon lekker door je eigen gang.
1: Ja, hoop ooit, mijn droom is ooit om op North Sea Jazz te staan. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Als degene die dat regelen, dat horen nu. Ik zou zeggen, neem even contact op.
1: Ja, graag.
0: en wil je dan, ja, als je dan daar wil staan, dan wil je waarschijnlijk met een jazznummer komen. Heb je in die richting, heb je er wat?
1: Nou, het is wel de bedoeling. Ik ben natuurlijk zelf aan het schrijven. En in eerste instantie was het eigenlijk een beetje meer experimenteel. Van welke kant wil ik nou per se op? En ik vind het jazz natuurlijk gewoon, ja, een van de mooiere dingen. Want je kan daar heel goed je emoties in kwijt. En ik wil uiteindelijk wel zelf proberen om jazznummers te maken.
0: Maar improviseren, hè? Yes. Dat...
1: Ja, absoluut. Dus,
0: dat ligt je dan wel? Dat improviseren?
1: Ja, absoluut.
0: Heb je een voorbeeld in de jazzwereld waarvan je zegt van, nou, die vind ik wel goed?
1: Ja, er zijn er zoveel. Kan je niet zo één voorbeeld noemen eigenlijk.
0: Nee, maar je bent eigenwijs, dus je doet gewoon, je doet gewoon jezelf. Ja. Dus je hoeft ook eigenlijk geen voorbeeld dan. Maar dat jazzfestival, dat lijkt je dan wel wat om daarheen te gaan?
1: Ja, dat lijkt me wel gaaf. Ja. Hoe en wat weet ik nog niet. Daar ben ik echt nog een beetje aan in het puzzelen. En wat wil ik nou precies? Maar dat lijkt me wel echt een ding om naartoe te streven ooit.
0: De jazzwereld in, ja. Dan. Heb je eigenlijk al een band ook om je heen? Of doe je het gewoon nog allemaal in je eentje?
1: Nee, tot nu toe allemaal in mijn eentje. Maar er lopen wel wat projectjes. Dat is, kan ik nog niet heel erg over vertellen. Want het is allemaal nog in de pen. Maar dat kan wel iets heel erg leuks worden. Dus dat volgt nog.
0: Nou, maak je me nieuwsgierig.
1: Ja. Surprise.
0: Dan hebben we de komende programma's nog wat om aandacht aan te besteden, zal ik maar zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Want dan kunnen we gewoon dat schema van elke maand hebben we Jazzybo, kunnen we er gewoon in houden.
1: Ja.
0: Als jij toch dat in de pen hebt zitten. Trouwens, ik heb de pen hier.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, en even kijken. Hij heeft weer wat klaarstaan. Je kan het zien, hè?
1: Ja, Natural Woman.
0: A Natural Woman. Laten we daar maar naar gaan luisteren, Leon.

0: Ja, een natural woman, eigenwijs. Ik heb het nu meegemaakt dat het goed gaat. En ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Hoe jij dat allemaal in elkaar draait? Ben je er nu op dit moment druk mee bezig? Je bent hier nou bij Archipel in Dirksland.
1: Ja.
0: Ben je al bij meer omroepen geweest? Kan je het een beetje vergelijken? Van, nee, je was het geloof ik nog niet.
1: Ja, ik ben, ben wel bij een aantal anderen geweest. Maar ja, het is eigenlijk allemaal niet echt met elkaar te vergelijken, denk ik.
0: Nee, hè? Nee. Zijn uniek, wij zijn ook eigenwijs.
1: Het is echt anders. Ja, dat is wat.
0: Leon zit ook te lachen, ja, die is ook eigenwijs. Dus.
1: Nee, ik ben wel bij verschillende geweest. Morgen ga ik ook weer ergens anders heen. En ik vind het gewoon een leuke ervaring.
0: Krijg je daar ook reacties uit? Van mensen dat ze zeggen van, ik heb je bij die en die lokale omroep gehoord, of streekomroep, of wat dan ook. En, reageren de mensen daar nog? Want soms. Jij zit op YouTube?
1: Ja, eigenlijk op alle social media, zeg maar.
0: Overal?
1: En, ja, je krijgt natuurlijk wel reacties.
0: Kritiek? Vast wel. Nou, valt op mee?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet
0: opbouwende
1: echt
0: kritiek?
1: Ja, soms. Ja.
0: Zoals ik net zei, want als ik dan daar zit te luisteren naar dat nummer, dan zeg ik van, je hebt gewoon een hele heldere stem.
1: Ja, dat hoor ik dan wel vaker inderdaad. Maar voor de rest, ja, ik hoop altijd eigenlijk dat mensen zeggen van, nou, als ik bijvoorbeeld zelf een nummer schrijf en ik breng het uit, vind ik het juist leuk om te weten wat ze daarvan vinden. Kijk, als je het niet mooi vindt, is ook prima. Vind je het wel mooi, dan hoor ik het ook graag. Dus ik hou daar wel van eigenlijk. Mag wel wat vaker.
0: Ja. Maar eerlijk zijn gewoon. Dan moeten mensen
1: zeker
0: tegen je.
1: Nee,
0: dat zeg ik ook altijd als je zegt een nummer. Dan komen hier ook wel eens artiesten voor. Ik zeg, joh, dat vind ik geen leuk nummer voor jou.
1: Ja.
0: Nee, dat past niet bij je. Dat hoor je ook wel eens. Hè? Dat artiesten een nummer gaan zingen wat eigenlijk helemaal niet bij ze past.
1: Ja,
0: dat voel je volgens mij zelf aan. Van,
1: ja.
0: Dat ligt mij helemaal niet. Dit moet ik ook niet meer doen.
1: Ja, klopt.
0: Maar treed je ook al lijf op?
1: Nee, ook daarin ben ik heel eigenwijs. Ja, nee, ik heb al zoiets van, mijn prioriteit is eigenlijk samenwerken met muzikanten. Want ik vind de belevenis, zeg maar, met muzikanten vele malen leuker dan bijvoorbeeld de belevenis met een orkestband.
0: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk heb ik gewoon, natuurlijk, als ik gevraagd word, dan doe ik dat. Maar ja, de belevenis is anders met muzikanten. Dus ik ga eigenlijk voor de muzikanten.
0: Die kant op.
1: Yes.
0: En niet. Nee, dat is mooi dat we dat weten. Kijken wat onze vriend Leon weer gevonden heeft. Strawberry wine, daar kan je misschien wel wat over vertellen.
1: Ja, dat was een, wat je net zei, van soms maak je nummers en dan denk je, past dit bij mij?
0: Heb ik er zo een te pakken?
1: Ja, precies, die.
0: Die?
1: Ja. Maar
0: dat niet?
1: Nou,
0: voelt niet goed?
1: Nee, het is niet echt, niet echt mij. Misschien wel country, maar niet. Ja, net niet dat nummer of zo. Maar ik vond hem op zich wel leuk gelukt.
0: Nee.
1: Maar ik weet niet of de echte experts hem ook goed gelukt vinden.
0: Heb je nog niks van gehoord?
1: Nee,
0: van
1: dus daar zou ik bijvoorbeeld wel feedback van willen krijgen.
0: Nou, maar dan gaan we hem gewoon toch laten horen. Kijken wat er gebeurt.
1: Ja, precies.
0: Misschien krijgen, krijgen we een telefonisch probleem. Omdat er ineens een soort bom die belt. Nou ja, we gaan het proberen. Jazzy Boom met Strawberry Wine.
1: Joeps.
0: Joepie.

0: Een DML-boek.
1: Ja, Jesse Bo was dat met Strawberry Wine. Een nummer wat, ja, we hebben het gedraaid. Maar is het gevoel een beetje teruggekomen of... Nee, ik zie al je gezicht dat het niet zo is. Waar gaan we even verder met jouw leven? Op een gegeven moment zit je dus in die showbiz. En bevalt het eigenlijk of zeg je van... ja, waar ben ik nou in terechtgekomen?
2: Nee, natuurlijk, het bevalt absoluut. Ik ben alleen heel erg nog zoekend en... ik ga nog heel veel meer ontdekken.
1: Dat jazzfestival, daar zit je op te wachten, nog?
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Kijk of we dat voor je regeltje kunnen. Hebben ze al gebeld? Nee, geloof het niet. Want dan hadden we Leon wel zien springen en die zit te zoeken en die heeft alweer wat.
2: Ja. Nee, ik ga gewoon. Ik doe gewoon lekker mijn ding waar ik mee bezig ben. En ik ben lekker aan het schrijven, muziek aan het maken. En ik zie wel waar ik uitkom.
1: Je schrijft wel hele verschillende nummers, vind ik. Hè? De ene keer is het uptempo. Maar meestal heb je toch wel ballads.
2: Ja, ik hou eigenlijk wel het meeste van ballads. Maar soms vind ik het leuk om mezelf uit te dagen... en dan toch iets een beetje wat meer swingends te doen. Want ballads is leuk, maar om een hele avond bijvoorbeeld... naar een repertoire van ballads te luisteren...
1: Nee.
2: Ik denk dat het leuk is als je af en toe ook een beetje wat uptempo's er doorheen gooit.
1: Een hele avond country luisteren is ook niet leuk, hoor.
2: Mm-mm.
1: Een uur... zeg ik oké, wat wij doen. Maar daarna, dan man, nee, niet. Dat is niet leuk. Maar de uptempo's zitten er wel bij jou tussen.
2: Ja.
1: Heb ik gehoord in de afgelopen maanden, weken...
2: Klopt.
1: Dat wij naar jou luisteren. Dan. En wat voelt voor jezelf eigenlijk het beste?
2: Nou, ik vind dus het allerleukst om te doen eigenlijk freestylen. En dat is eigenlijk gewoon... dat zou in principe op allerlei melodieën kunnen zijn. Langzaam, snel. Maar gewoon zingen vanuit je gevoel. En ik denk ballads kom ik denk ik het beste tot mijn recht.
1: Country songs die gaan waarschijnlijk altijd over drankgebruik. Echtscheidingen.
2: Ja.
1: En allemaal dat soort dingen. Maar...
2: Ballads over liefdesverdriet, afscheid.
1: Komt het toch weer een beetje bij elkaar in de buurt, hè?
2: Ja, ja.
1: Het zit toch wel een beetje verweven, hè? Mm-hmm. Ik zie jou ook nog wel eens een echte country nummer opnemen. Helemaal. Net zoals Beyoncé ineens. Die deed ineens een ander jasje aan en huppata, daar kwam Texas Hold'em. En daar schrok ook de hele wereld van en... Er waren er gelijk een heleboel die daarna gingen doen. Dus ik zou niet raar opkijken als jij ineens vandaag of morgen... ook met een puur keihard country nummer komt.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen.
1: Kijk.
2: Ja, ik ben best wel impulsief op dat gebied, dus ja. Dat
1: laat het ons vooral weten, hè.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Kijk, ik heb weer... Oh, haalt hij hem weer weg, die Leon. Ik weet niet wat hij wilde gaan draaien, ja. Ken je hem? Kan je hem lezen?
2: Ja, ik zie het.
1: En wat kan je over dat nummer vertellen? Is dat een cover? Heb je hem zelf geschreven? You are there. Staat er.
2: Dat is mijn eigen nummer.
1: Je eigen nummer?
2: Ja.
1: En onder wat voor omstandigheden heb je dat geschreven? Want dat is ook heel vaak belangrijk.
2: Ja, ik denk... ik heb best wel een rottige tijd gehad. En daar ben ik eigenlijk wel steeds meer aan het uitkruipen, zeg maar. En er zijn altijd mensen die bij jou zijn of naast jou staan... waarvan je het misschien niet verwacht, maar die er wel altijd zijn. En dat is eigenlijk de gedachte achter dit nummer.
1: Je leert je vrienden kennen in nood.
2: Ja, precies, dat.
1: Dat.
2: Ja, dus dat is de inspiratie geweest.
1: En heeft het dan een beetje een troostende werking? Of heb je er niks aan? Waarschijnlijk wel.
2: Ja, je schrijft het gewoon eigenlijk een beetje van je af. En je hoopt dan ook dat je anderen ook een beetje tot steun kan zijn. Want dat is eigenlijk wat ik ook wel heel erg mooi vind om te doen. Dus zeg maar ook een boodschap afgeven in mijn nummers.
1: Overkomt het je ook wel eens dat je een nummer dan aan het zingen bent en dat je halverwege denkt van, nee, daar moet ik nog wat aan veranderen. Het loopt niet.
2: Ja, absoluut.
1: Dat zal ook...
2: Ja. Ja, dat is absoluut zo. Ik heb het best vaak dat ik denk, nee, dit is toch niet helemaal, dit voelt niet. Het voelt niet goed, moet toch anders.
1: Prullenbak in, ander.
2: Ja, dat schrijven gaandeweg. Als je je muziek combineert met je tekst, dan ben je toch wel elke keer aan het strepen en aan het veranderen. En dan, dit vind ik toch niet mooi. Of deze zinsopbouw is niet goed. Dus je bent eigenlijk constant bezig.
1: Doe je lang over een nummer?
2: Ligt eraan.
1: Oké, ook net zoiets als Henk Williams die dan in een kwartiertje Jambalaya schrijft. Zo van,
2: ja, heb ik ook.
1: Even tussendoor, heb je dat ook wel eens?
2: Ja, dit is volgens mij ook zo'n nummer. Oh. Dat heeft niet al te lang geduurd.
1: Hoe is het mogelijk? Dan gaan we er naar luisteren. Ja. En het heet You Are There.
2: Yes.

0: Ja, u luistert naar de Country Express met Leo van Wageningen en cowboy Willy Wilfried. Elke dinsdag bij Omroep Archipel tussen 20 en 21 uur. En we hebben hier nog steeds gasten in de studio. Jazzy Bo en Frans met een Z. Ik zal hem niet vergeten. Ja, en het schiet al op, hè. Dat programma. Het gaat eigenlijk best wel snel.
1: Ja?
0: Heb je nog wat bijzonders te melden? Jij vast wel. Wat wil je dat de luisteraars die jou volgen op Facebook... Maar waar dan ook overal als ze je volgen... weet je wat die van jou verwachten?
1: Nou,
0: wel moeilijke vragen, geloof ik.
1: Nee. Ik zou best wel wat meer...
0: Krijg je veel feedback?
1: Jawel.
0: Dat wel?
1: Ja, jawel. Ik krijg wel... ik krijg in die zin wel feedback, maar ik zou wel eens willen weten of ze misschien een bepaalde stijl of zo willen horen. Want ik vind het altijd leuk om een uitdaging te krijgen.
0: Die kan 3 CD.
1: Ja. Ja, precies. Ja, die gaat er komen.
0: Ja.
1: Nee, dat... ik weet het niet. Gewoon, ik vind het hartstikke leuk dat ze me volgen en zo. Maar ik wil echt ook... meer expansie geven, ook in Nederland. Dus ik wil uiteindelijk wel heel graag, zeg maar, Jazzy Bo overal laten horen. Dus niet alleen op de radio en op social media en op de streamingportals. Dus dat is de uitdaging. Kom gewoon muziek maken met me.
0: Net wat ik altijd zeg tegen de luisteraars. Kom naar de studio, breng je cd's mee.
1: Ja.
0: Dan draaien we die en dat is helemaal prima. Dat is gewoon leuk. En dan zeggen ze, maar ik kom gewoon gezellig. Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Is hier niemand die je bijt?
1: Nee.
0: Maar de mensen, is toch een drempel waarschijnlijk om te komen. En die drempel, dat merk jij dus ook wel, dat de mensen niet... Je verwacht actiever.
1: Nou, want ik ben wel echt serieus op zoek. En ik wilde eerst, wilde ik heel graag wel een band starten. Maar nu heb ik zoiets van, het hoeft niet per se een volledige band te zijn. Maar het kan ook, je kan ook heel mooi muziek maken met bijvoorbeeld een gitarist of een pianist. Ja, ik denk dat het gewoon proberen is.
0: Jij komt uit Enschede.
1: Ja.
0: Vlak aan de Duitse grens.
1: Yes.
0: Heb je daar nog... Wat? Kent Duitsland jou?
1: Er wordt wel geluisterd naar mij in Duitsland. Ja.
0: Dat wel?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is eigenlijk heel veel in het buitenland.
0: Maar je hebt heel veel nummers. Nederlandse nummers. Is dat een optie?
1: Nee, sorry.
0: Nee, het hoeft niet. Tegenwoordig schijnt dat populair te zijn bij de jeugd. Hè, als ik dan zie... Dat zo'n zangeresjes die dan Nederlandse liedjes zingen... wat hun successen hebben, dan denk ik... Hé, is dat een nieuwe trend? Of?
1: Ja, ik vind... kijk, als iemand... ik vind sommige Nederlandse nummers echt wel mooi... maar het is niet wat ik zelf zou willen doen, nee.
0: Nee. Heb je dat gevoel weer, dat het zit het niet?
1: Nee, dat is niet.
0: In Duits?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ook niet?
1: Nee, sorry.
0: Blijft gewoon Engels?
1: Ja, Engels, Spaans. Spaans vind ik ook echt prachtig. Dus dat zie ik mezelf misschien nog wel doen.
0: Kan je in Spaans schrijven ook dan?
1: Ja, ik heb zelf in Spanje gewoond. Dus dat is van mij...
0: Kijk, er komt een heel nieuw item boven water.
1: Engels. En ik heb ook heel veel luisteraars trouwens in Zuid-Amerika. Dus dat is, echt, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dus misschien komt er wel ooit een Spaans.
0: Luisteren die nu dan ook? Slapen ze nu? Ik weet niet hoe het zit met uren.
1: Ik denk
0: uren.
1: Dat het tijdverschil...
0: dat toch een beetje... maar dat is natuurlijk wel... dan heb je al een beetje een ingang om daar... Maar moet je een carrière willen in Amerika?
1: Weet ik niet. Ja, ik denk dat het niet verkeerd is. Maar het
0: zou leuk zijn.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Spanje?
1: Ook, ja.
0: Vooral als je natuurlijk al... in Spanje gewoond heb, dan ken je een beetje al de Spaanse mentaliteit. Dat is dan wel volgens mij
1: ja.
0: Op nummers die echt een beetje eruit springen. Spaans.
1: Ja, dat kan. Maar er zijn ook heel veel goede Spaanse artiesten die ook ballads maken.
0: Toch?
1: Maar ja, echt wel hele goede. Ja, ik vind bijvoorbeeld Luz Casal, dat is een Spaanse zangeres. Die is echt. Ik hou van haar nummers. Heel mooi.
0: Flamengo? Zit ik dan helemaal in de verkeerde buurt?
1: Nee, dat vind ik ook heel erg mooi. Maar dat is wel een kunst om dat goed te kunnen. Je moet je echt wel heel erg inleven in de muziek. Maar het is ook een. Ja, het is een kunstvorm eigenlijk, flamenco. Dus dat is wel complex.
0: Moeilijk lijkt mij
1: ja,
0: dan.
1: Ja, heel complex.
0: Zeker als je buitenstaander bent dan hier nu nog. En dan Spanje, dan flamenco.
1: Ja.
0: Ik denk dat je het wel kan.
1: Ja, ik denk
0: je hebt het nog nooit gedaan, maar ik denk dat je het kan.
1: Ja, precies.
0: Ja. Waar heb ik die mee gehoord?
1: Ja.
0: Nee, maar je hebt dus toch aardig wel wat op het repertoire staan. Wij kunnen nog. Leon, we hebben nog wel een hoop te goed van, hoor. Want
1: ja,
0: dat country-nummer komt er. En dan komt er een flamenco.
1: Mm-hmm.
0: En ja, Nederlands hoeven we dus niet te verwachten. Dat schrappen we onmiddellijk.
1: Ja, nee, Nederlands
0: eigenlijk niet. Nee, Duits was het ook niet. Frans. Hé, hey, chansons.
1: Kan heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ik versta er geen woord van. Maar ik vind het best wel. Het is, ja, klinkt wel. Is dat wat voor je?
1: Ja, dat zou kunnen. Daar sta ik wel voor open, zeg maar. Dat, ja, ik vind het ook wel een mooie taal. En ik denk dat je ook wel hele mooie Franse nummers kan maken.
0: Ja, dat lijkt mij ook wel. En vooral jou met je heldere stem. Daar ben ik weer. Dat lijkt me. Frans, die mompelen altijd een beetje. Mm. Heb ik het idee, hoor. Maar dat komt natuurlijk omdat ik het ook niet versta. Maar als jij dat met je heldere stem zou zingen, dan kan ik het in elk geval verstaan. Of ik het dan begrijp, is nog een tweede. Maar dan zou ik het. Dus dat zetten we ook op je lijstje?
1: Ja, hoor, zet hem maar op.
0: Zet hem maar op. Oké, dan gaan we eerst luisteren naar. Is dat de laatste? Chasing Answers.
1: Ja, dat is mijn laatste.
0: Nee, niet de laatste.
1: Nee, de laatste.
0: Er komen er nog veel meer, maar de laatste die je uitgebracht hebt.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dan gaan we daarna luisteren, Leon.

0: Ja, en dat was dan het nummer wat het laatst is uitgegeven. We noemen het niet het laatste nummer. Chasing Answers. Ja. Heb je ze gevonden, die antwoorden?
1: Ja, absoluut. Sommige wel.
0: Sommige man antwoorden wel.
1: Ja.
0: Maar ik heb het idee dat je al lang helemaal nog niet uitgesproken bent. Dat je nog veel meer te vertellen hebt en te doen.
1: Ja, ik zou zeggen, kom terug gewoon.
0: Ja, je weet het nu te vinden. Het is wel een end.
1: Ja, het is wel een end. Ja,
0: maar dan zeker. Heb je ook wat, zeggen ze altijd. Maar.
1: Ik vond het superleuk om jullie een keer in het echt te zien. En om te zijn en om te kletsen. En,
0: Wij vonden het ook leuk dat je hier was. En de deur staat altijd voor je open.
1: Leuk.
0: Als je wil komen, je kan de moed opbrengen om hierheen. Ik zou zeggen, kom.
1: Nou,
0: je hebt
1: dat
0: al
1: doe ik zeker.
0: Contact met Leon en dan komt het voor elkaar.
1: Ja.
0: Ja, ik ga je bedanken, want ik denk dat mijn de Derks al op de achtergrond komt en die pakt zijn mondharmonica.
1: Jullie ook bedankt.
0: Wij pakken onze biezen. Bedankt voor het luisteren en Leon, bedankt voor de techniek. Ja, en jullie bedankt voor het bezoek, ook je man, Frans.
1: Ja, jullie bedankt dat we mochten zijn.
0: En ik hoop dat jullie weer goed thuiskomen, deze verre reis.
1: Ja.
0: En maak er nog wat moois van. En laat ons vooral weten wanneer dat country nog is.
1: Ga ik doen, zeker.
0: Ja, en dit was het weer. U krijgt de groetjes van Leo van Wageningen en cowboy Willy Wilfried.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen alle treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht.

0: Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om, maar jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Oostzeeuwse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloka.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.
2: Today I kill a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame, for I never knew.

0: PJ Proby over hoe het is om een soldaat te zijn in de oorlog. Today I killed a man I didn't know.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 19 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond samen 60 jaar Concertgebouw De Doelen vieren. Een nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer. En boswachter Harm Blom weet alles over de Biesbos. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Nick Hayward was dat uit 1983 met Whistle Down the Wind. Daarvoor Lee Ann Rimes met een nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. Ons eerste onderwerp vanavond. Op 18 mei 1966 opende het concertgebouw De Doelen haar deuren. De kroon op de Rotterdamse wederopbouw. Dit jaar wordt het 60-jarig bestaan gevierd en naar de toekomst gekeken. Vertelt algemeen directeur Edo Righini aan Herman de Bruin.
1: 60 jaar Doelen, felicitatie waard, hè?
2: Ja, dank u wel.
1: Spannend om 60 jaar jubileum te vieren?
2: Ja, heel spannend, natuurlijk. Een enorme mijlpaal en ook een rijke geschiedenis. En dat brengt meteen een verantwoordelijkheid en een belofte naar de toekomst mee.
1: Ja, ja. Want de geschiedenis gaat zelfs terug tot 1622.
2: Ja, om exact te zijn, in 1697, goed dat u dat zegt, heeft de stadsbestuur van Rotterdam een eerste vergunning verleend aan De Doelen om muziek te kunnen presenteren.
1: Ja, ja. Ja, want voor die tijd was het een Doelen zoals een schietvereniging eigenlijk met mensen die daar bezig waren. Dat was een andere taak natuurlijk van ze. Ja. Maar nu muziek en al heel lang, dus 60 jaar alweer, dus 1966, is het begonnen, hè?
2: Ja, 18 mei 1966 werd het gebouw geopend. Ja. En de eerste paal van het gebouw werd ingeslagen door Eduard Vliepse, voormalig dirigent van de Rotterdam Philharmonisch Orkest, in 1962. Dus zeg maar 4 jaar bouwen en dan opening op 18 mei.
1: Mensen die daar belangstelling hebben, kunnen die iets vinden van de verhalen dan ergens gepubliceerd?
2: Ja, zeker. We hebben op dit moment 3 websites. De ene is een website, eigenlijk eerste en belangrijkste van De Doelen zelfs. En dat is dedoelen.nl. Mm-hmm. De andere website is natuurlijk voor onze congrescenter, de International Congress Center De Doelen. Waar de meeste spannende verhalen over het verleden en rijke verleden van De Doelen is bij dedoelengeheugen.nl.
1: Okay.
2: En daar staan prachtige informatie op.
1: Ja, de hele verhalen van De Doelen en hoe het allemaal ontstaan is in de tijd.
2: Ja.
1: En dan zijn we nu 60 jaar verder. Wat gaat er gebeuren in dat jubileumperiode?
2: Wij hebben natuurlijk besloten om het jubileumjaar de hele jaar te vieren. Mm-hmm. En dat doen wij met een kick-off met een weekend, in de weekend van 15 mei. En daarna hebben wij 12 concerten geselecteerd rondom de hele jaar. Die een beetje meer of minder een gevoel geven over de verbreding van onze nieuwe programmering.
1: Yeah.
2: En dat zijn bijzondere avonden met artiesten in alle genres.
1: En ik zag ook, dat was voor mijn verbazing hoor, een congrescentrum. Er komen ook allerlei mensen om congressen te houden en zo. Dat is natuurlijk een prachtige ruimte ervoor.
2: Ja, zeker. En ongeveer 20 jaar geleden heeft de gemeente, die ook eigenaar is natuurlijk van een prachtige pand, een congrescentrum gebouwd, de Willem-Burger-kwartier. En wij hosten ongeveer 90 congressen op jaarbasis.
1: Mm-hmm.
2: En dat laat ook zien dat cultuur en ondernemen hand in hand kunnen gaan.
1: Een mooi project om aan te werken, want u bent nog niet zo lang directeur, begrijp ik, hè?
2: Ik ben 10 maanden in dienst.
1: Eerste jaar?
2: Ja, niet eens een jaar. Ik ben ontzettend trots om hier te zijn. En fantastische collega, Raad van Toezicht, en ook een fijne samenwerking met de gemeente Rotterdam. En wat wel misschien vermeldingswaard is, waar elke directeur trots zou zijn, is dat in de eerste 3 maanden van 2026 meer kaarten heb verkocht dan de hele jaar 2025. Dus dat is best van echt iets om trots te zijn.
1: Dat belooft nog wat voor de rest van het jaar dus.
2: Ja, zeker. Ja,
1: zeker weten. Ik had een trotse directeur van het 60-jarige Doelen aan de lijn. En hij is heel trots op dat hij zo ver is gekomen. En met al die mensen die daarvoor meewerken. Dat moet je wel even bevelen.
2: Ja.
1: Edo Righini, directeur van de Doelen in Rotterdam op het Schouwburgplein. Kijk even op genoemde website. Dan kom je alle feestelijkheden tegen die er dit jaar voor het 60-jarig jubileum gemaakt zijn. Dank u wel voor het gesprek. En heel veel succes en plezier ook tijdens alle werkzaamheden. Je reviens.

Pacify Her heette het. En het was Melanie Martinez die het zong. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver Frans verleden met Je reviens de chercher. Zometeen de nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer. Maar eerst is hij nog Elton John, een Sweet Painted Lady. I'm back home.

0: Hij zong het aan het strand, zo te horen. Elton John en zijn Sweet Painted Lady. Ons volgende onderwerp. Hij is cultureel antropoloog, heeft een voorliefde voor mysterie en Delftse wortels. Jeroen Windmeijer is ook de schrijver van een Delftse trilogie, bestaande uit Schaduw van Vermeer, De Wraak van Balthasar en nu zijn nieuwste boek De Val van de Koning. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Jeroen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Welke koning valt er in Delft?
2: Ja, de Val van de Koning is het derde deel in mijn Delftse trilogie. Mm-hmm. Als je over Delft schrijft, kun je natuurlijk niet om het Nederlands Koningshuis heen. Dus dat speelt er een belangrijke rol in. Yeah. Maar nog belangrijker is de rol van Karel Naundorff. Een Duitser die in de 19e eeuw beweerde dat hij de koning van Frankrijk was. Lodewijk de 17e.
1: Ja, en de mensen geloofden dat voor een deel, anderen weer niet.
2: Ja,
1: hè?
2: Mensen geloofden dat, ja. Hij zei dat hij de zoon was van Marie Antoinette en Lodewijk de 16e. Die zijn beide onthoofd.
1: Ontsnapt was uit de gevangenis en zo.
2: Ja, ontvoerd, een heel ingewikkeld verhaal. Maar er zijn iets van 100 mannen gemeld die zeiden dat ze dat kindje, dat ze dat jongetje waren. Ja. Maar hij leek goede papieren te hebben.
1: Ja, er was ook nog zo'n Russische prinses die dat ook riep, hè?
2: Later, ja.
1: Ja, maar goed. Maar ja, in Delft is wel het graf van meneer Naundorff, oftewel Rouen, de Franse koning.
2: Precies, in het Kalverbos ligt die begraven. Je kunt het gewoon bezoeken. Op dat graf, dat is omgeven door een gietijzerhek met de opkeurig de Franse lelies geplaatste teken van het Franse koningshuis. En op die deksteen staat gewoon hier dus die Siripos Lodewijk de 17e, koning van Frankrijk, et cetera, met al zijn titels. Dat is een bizarre geschiedenis.
1: Ja, wie heeft dat graf eigenlijk ontwikkeld dan toen? Wie heeft daarvoor gezorgd dat het daar kwam?
2: Nou ja, zijn vrouw was bij hem toen hij stierf. Dus zij heeft dat nog voor elkaar gekregen. En ze heeft blijkbaar ook mensen zover gekregen dat ze toch nog in dat verhaal meegingen.
1: Ja, blijkbaar wel. Nou ja, dat monument hebben we dus nog. Ja. Gaat het boek ook daarover of heeft dat een heel andere ingang?
2: Nee, het is eigenlijk het hoofdverhaal. Mm-hmm. En op de zaak komt ook eigenlijk ons koningshuis om de hoek kijken.
1: Hoe verbind je dan het Franse koningshuis met het Nederlandse stadhouderschap en koningshuis?
2: Ja, deze Karel Naundorff, of de man die beweert dat hij de koning van Frankrijk was, die is op een gegeven moment Frankrijk uitgezet, naar Engeland gegaan, Engeland uitgezet, in Delft terechtgekomen. Heeft hij ontmoeting gehad met onze Willem de II, onze koning.
1: Okay,
2: en die maakte hem heel bijzonder onmiddellijk tot hoofd van een pyrotechnisch instituut. Mm-hmm. En hij kreeg een bizar salaris van 10.000 guldens per jaar. En er werd nog 1 miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld als je bepaalde uitvindingen tot ontwikkeling zou brengen. Ja, dat was iets heel vreemds gebeurd.
1: Ja, want dat was in de krijgsmacht, hè? Dat was bedoeld.
2: Ja, precies. Hij zou een verdedigingswerk ontwikkelen, bommen en dergelijke. Maar het is heel vreemd dat koning Willem II, iemand volstrekte buitenstaander, onmiddellijk hoofd maakte van dat nieuwe instituut en ook zo'n bizarre hoog salaris gaf. Dus dat is een hele vreemde geschiedenis.
1: Ja, en die vreemde geschiedenis heb je opgeschreven, maar ook wat fantasie erbij gebruikt?
2: Ja, dat doe ik altijd. Ik verdiep me altijd in een onderwerp dat ik mooi vind. Hè. Zoals in de Schaduw van Vermeer gaat over Johannes Vermeer en Hans van Megeren. Mm-hmm. Of de Wraak van Balthasar, het tweede boek over de moord op Willem van Oranje. Maar dan meer bezien door de ogen van Balthasar Gerards. Dus ik bestudeer zo'n geschiedenis. Ik kijk waar de witte vlekken zitten. Mm-hmm. Wat we niet weten of waar controverse over is. En die probeer ik op een aannemelijke manier in te vullen. Maar ik begin altijd bij de feiten. En wat we niet weten probeer ik op een spannende manier te vertellen. Een beetje wat zou er gebeurd kunnen zijn. En het idee is dat mensen, als ze mijn boek lezen, eigenlijk niet meer goed kunnen weten wat nou feit en wat fictie is.
1: Ja, dan moeten ze zelf maar gaan onderzoeken. Dat kan
2: precies,
1: ook nog.
2: En dat doen mensen ook. Ja.
1: Ja, dat doen mensen ook, ja.
2: Ja, mensen zijn vaak heel vaak aan het googlen tijdens het lezen van mijn boeken. Mm-hmm. En vaak zijn ze verbaasd over hoeveel er wel klopt. Dan denken ze, dit kan gewoon niet waar zijn. Maar dan blijkt het toch op feiten gebaseerd.
1: Ja, dan leer je ook nog wat uit die boeken.
2: Ja, dat is het idee. Ik was altijd leraar. Middelbare school in Delft, in Leiden. Ik heb een paar jaar geleden mijn baan kunnen opzeggen om voltijds te gaan schrijven. Ja. Maar ik zal altijd een beetje een leraar in hart en nieren blijven. Dus ik wil wel dat mensen ook iets opsteken van mijn boek.
1: Volgende boek staat al op stapel? Of mag ik daar nog niet over hebben?
2: Ja, natuurlijk. Ik ga drie boeken schrijven die zich waarschijnlijk in het Midden-Oosten gaan afspelen. Ik ben nu bezig met een boek dat zich afspeelt deels in Egypte, deels in Leiden. Het rijmt even oudheden. Ik ben zo'n reisleider ooit geweest in Egypte, dus ik ken het land vrij goed.
1: Okay.
2: En daar ligt ook genoeg geschiedenis voor het opruimen.
1: Maar dit boek ligt er in ieder geval, het ligt in de boekhandel, hè?
2: Ja, gewoon te bestellen. Het is gewoon overal verkrijgbaar. Ja. Er is overal te bestellen. Luisterboek, e-book, dus alle vormen zijn beschikbaar.
1: De Val van de Koning van Jeroen Windmeijer. Ik sprak met hem over dat boek. En de koning, dat is een koning die dacht koning te kunnen zijn, maar die het uiteindelijk niet was. Dankjewel voor het gesprek.

We waren even in de jaren 90 samen met Beverly Craven en haar Promise Me. En daarvoor Frank Boeien en Koud in mijn hart. Zometeen boswachter Harm Blom over het natuurgebied De Biesbos. Maar eerst is hier Ellen Price, Just For You.

0: Hij deed het helemaal voor jou alleen, Alan Price, and Just For You. Ons volgende onderwerp. Natuurgebied De Biesbos is een avontuurlijk doolhof van rivieren met eilandjes, met wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water. Boswachter Harm Blom weet er alles over. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Harm, welkom.
2: Ja, hoi.
1: Het natuurgebied De Biesbos is een uitgestrekt gebied, maar we hebben het over 2 of 3 gebieden, hè?
2: Ja, je kan het verdelen in allerlei gebieden. Wij spreken echt over Nationaal Park De Biesbos.
1: Mm-hmm.
2: En bij Staatsbosbeheer delen wij het dan doorgaans in de Dordtse Biesbos, de Sliedrechtse Biesbos en de Brabantse Biesbos.
1: Ja. En waar ben jij boswachter? In alle 3 de gebieden? Of?
2: Precies, ja, ja, dat wil ik net zeggen. Ons team, De Biesbos bij Staatsbosbeheer, wij beheren het gebied echt als 1, want het kan niet zonder elkaar.
1: Ja.
2: En daarin zien we ook echt de Noordwaard, het hoogwaterveiligheidsgebied de Werkendam, zien we ook echt als het groene hart van De Biesbos. Dus we zien het echt als 1 geheel.
1: Ja, en er zit heel veel water in De Biesbos, want het is natuurlijk niet voor niets gekomen in de Elisabethsvloed in dat tijd, heel lang geleden. Daar is het ontstaan, hè?
2: Ja, daar is het begin gekomen door de eerste dijkdoorbraken tijdens de Sint-Elisabethsvloed, maar ook de periode daarna, de jaren daarna. Zijn er meerdere dijken doorgebroken, ook aan de kant van Werkendam. En toen is eigenlijk het gebied onbeleefbaar geworden. De rivieren Maas en Rijn en de Noordzee, die gingen echt in het Biesbosgebied het getijdenspel aan met elkaar.
1: Mm-hmm.
2: En ja, landerijen, huizen, plekken waar mensen moesten wonen en werken, ja, die stonden continu onder water. Dus in de loop der jaren is het eigenlijk een binnenzee geworden. In de loop van de afgelopen 600 jaar hebben de mensen geprobeerd het land terug te winnen op het water. Maar met name door hoogwaterveiligheidproblemen hebben we geconstateerd dat het nodig is om De Biesbos niet in te polderen. En zijn we nu heel blij dat er nog grote delen van over zijn gebleven als natuurgebied, maar ook als veiligheidsgebied.
1: Ja.
2: Het gebied is buitendijks. Het is aangetakt aan de rivieren Maas en Rijn.
1: Mm-hmm.
2: En juist hier zegt de Noordzee in feite tegen de rivieren Maas en Rijn: even wachten met afstromen op de Noordzee.
1: Ja, ja.
2: En dan stijgt het water in De Biesbos.
1: Ja.
2: Met laagwater op de Noordzee kunnen de rivieren afvloeien.
1: Ja.
2: En dan hebben we hier laagwater. Altijd zoet. Nooit brak. Zeker niet zout.
1: Okay.
2: Dat zoetwatergetijdengebied, dat is echt uniek. Ik bedoel, we hebben best wel veel zilt- of zoutdelta's in Europa. Maar zoetwatergetijdengebieden, ja, dat heb je eigenlijk niet meer. Leg op de kaart je duim op De Biesbos. En in één klap, letterlijk, is alle getijdennatuur in Europa verdwenen.
1: Wat doe je dan precies, zonder alle details te noemen natuurlijk, maar heeft dat ook met publiek te maken, met mensen die daar komen bezoeken?
2: Ja, zeker. Wij hebben een team van 17, 18 collega's die 10.000 hectare natuur beheren. Ja, de een zegt dat is veel, maar de ander zegt dat is vrij weinig. Kijk, je moet je indenken, alles wat in stad en dorp gebeurt, gebeurt ook in het buitengebied. Dus denk aan criminaliteit, maar denk ook aan allerlei zaken vanuit gemeente, politie, kabels, leidingen, dus denk aan Tennet, GasUnie, Defensie, allerlei overheden, maar ook alle bedrijven. Kortom, wij als team zijn continu bezig om de balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving overeind te houden.
1: Ja.
2: En dat doen we met beheerders, dat doen we met ecologen en ook mensen die toezicht houden en mensen voor de communicatie.
1: Ja, en er zijn veel bezoekers, want ik zie dat er 1,8 miljoen unieke bezoekers komen jaarlijks in die 3 Biesbosgebieden. Is dat nog te handhaven dan?
2: Nou ja, dat is een belangrijke werkvraag voor ons. Stel je voor dat 1-2% van al die mensen ons een vraag stelt, of een klacht toestuurt, of een tip heeft, of laat weten hoe mooi ze het vonden. Mm. Dan hebben 2 mensen van ons dagelijks tientallen e-mails. Kortom, ook die honderden bedrijven, die Biesbosgemeente, die waterschappen, Rijkswaterstaat, andere partijen zijn met ons continu bezig. Ja, om toch te zorgen dat de mensen op een prettige manier kunnen genieten van De Biesbos.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat het wel in balans gebeurt met de natuurdoelen. En dat is voor Staatsbosbeheer best een grote opdracht. Zeker als je denkt aan, ja, wat je zegt, ruim 1 miljoen mensen per jaar die De Biesbos bezoeken. Ja, daar heb je echt wel een paar teamleden voor nodig.
1: Ja, dat is wel heel duidelijk. Dat is zo, zeker zo. En als je het moet handhaven en mensen moet wijzen op dingen die goed gaan voor de natuur, dat is ook nog een mooie taak natuurlijk. Is er iets te vinden waar mensen kunnen kijken hoe ze zich in die natuur moeten gedragen?
2: Ja hoor, want De Biesbos is echt op grote wijze goed beleefbaar. Je kan kijken naar staatsbosbeheer.nl/biesbos.
1: Mm-hmm.
2: Of naar de website Beleef De Biesbos.
1: Okay.
2: Daar kan je heel veel achtergronden vinden over het gebied. Maar ook op de manier hoe je het kan beleven met een kano, met een boot of via wandelpad. En anders even kijken op Instagram bijvoorbeeld bij Jonathan Leeuwens en bij mijzelf. Boswachterblom.
1: Daar staat alles daar is alles te vinden.
2: Ja, en, dat kan je ook wel vinden.
1: Gewoon de natuur ingaan, dat mag nog op een goede, verantwoorde manier.
2: Zeker. Grote delen zijn opengesteld en mensen zijn juist welkom.
1: Nou, dat is mooi om te horen. En Harm Blom, die vertelde erover. De boswachter van natuurgebied De Biesbos. Met alle andere collega's zorgt hij ervoor dat u daar kunt blijven recreëren en genieten.
2: Zo is dat.
1: Dankjewel voor het gesprek.

Je kent hem nog van I'm Sailing en Laura Christopher Cross. Hier met Is There Something? En daarvoor een nieuwe van Deacon Blue, How We Remember It. En dat was de late avond van dinsdag 19 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Billy Preston en Sarita blijven nog even bij je. Fijne nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karmans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel